0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder een gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. De inzittenden raakten niet gewond. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Dit weekend is er door meer dan 200 mensen zwerfafval opgeruimd, met als resultaat 377,5 kilo vuil. Dankzij hen is Lelystad weer een stuk schoner en mooier. Ze zijn 's ochtends om 12 uur begonnen en waren tot het donker werd bezig. Het initiatief had niet alleen opruimen als doel, maar ook een stuk verbinding zoeken. Gezellig samen buiten zijn. Zo vertelde Govert Schipper van Lelystad Schoon. De uiteindelijke hoop is volgens hem dat ze zichzelf overbodig zullen maken. Ondanks dat dat doel nog ver weg lijkt, helpen alle kleine beetjes. Inwoners van Flevoland die een thuisbatterij willen aanschaffen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor is een tweede subsidieronde geregeld, waarin een bedrag van ruim 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld.

0: Het heeft wel pas nut om subsidie aan te vragen vanaf een aanschafwaarde van 3000 euro. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van de provincie. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen heeft Unicum zaterdag in een streekderby ASV Dronten verslagen. Het werd 0-2 voor Unicum. Daardoor staan ze nu vierde in de eerste klasse G, District Oost. Volgende week spelen ze op eigen veld tegen CSV 28 uit Zwolle, dat gisteren de eerste wedstrijd tegen Alkides uit Meppel won met 4-0 en daarmee nu tweede staat. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bevestigd dat de EBZ, oftewel de extra beveiligde zittingzaal, in Lelystad later gereed is dan in 2031. De nieuwe datum moet voor het einde van dit jaar duidelijk worden. De staatssecretaris is in een brief aan de Kamer ingegaan op verschillende factoren die de vertraging hebben veroorzaakt. Onder andere de procedure rond de omgevingsvergunning telt mee. Deze moet afgegeven worden door de gemeente Lelystad en de vergunning is sinds eind vorig jaar al in behandeling. Natuurlijk spelen ook hier problemen als het stroombeheer en netcongestie mee. Het komt er vooral op neer dat er meer geld nodig is. Naast de EBZ krijgt Lelystad ook een AIT, een afdeling intensief toezicht, bedoeld als een gevangenis voor gedetineerden met een hoog risico. Zo bericht Omroep Flevoland.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De week begint met vrij rustig en droog nazomerweer in Lelystad. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij fris. Morgen verwacht ik meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De zon komt er vooral in de middag nu en dan bij. Het is vrijwel windstil en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Woensdag is volgens mij een sombere dag met veel bewolking en nevel. Ook komen in de middag en avond enkele buien voor. Toch is de temperatuur best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
4: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
3: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Het waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
5: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
3: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, à €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 minuten vertraging. Wat meer oponthoud is er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A28 Zwolle Amersfoort bij Stand 0 de 4.

kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. En je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
6: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
7: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
5: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoofdpunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal, met vooral veel drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 6 kilometer file. Je bent daar een kwartier langer onderweg. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Kwartier vertraging, 9 kilometer file. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden sloegen op de vlucht. Twee zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. En het wordt 17 tot 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, à 20.000 euro per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een

0: gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch staan er wel een paar wat langere files nu. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer. A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9. A325 Arnhem-Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
6: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
5: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
7: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
5: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De dagelijkse files lossen alweer op. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is het nog wel erg druk tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. Langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk in Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeer.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het stelt niet veel voor. Een kerk, een café, een school en een kleine wc achter in de tuin. Daar houdt het wel mee op aan Rijksweg nummer 19. De bewoners houden hun eigen dorpje goed schoon omdat ze er tijd genoeg voor hebben. In dat kleine dorp dat zich groter voordoet dan het is. Je mag er niet harder dan 40 km per uur rijden en motorfietsen mogen er niet eens komen. En op vrijdag ga je naar de winkel om boodschappen te doen. Op zondag naar de kerk voor de heilige boodschap. Zo simpel is het leven hier. Door de week is iedereen aan het werk op de akkers om brood op de plank te krijgen. Op je spaarzame vrije dagen ga je met het hele gezin picknicken in het bos. En op zaterdagavond stappen in de grote stad, een paar kilometer verderop. Om vervolgens op zondag weer te eindigen in de kerk, zoals het hoort. Dat alles doe je in deze plaats, die zelfs nauwelijks dorp genoemd kan worden. En denk maar niet dat je een losbandig leven kan leiden hier. Whisky is bijvoorbeeld nergens te kopen. En als je op straat betrapt wordt op dronkenschap, ga je meteen de nor in. Ze kennen dan geen genade met je. Gezouten varkensvlees met siroop, dat is het enige dat je dan te eten krijgt in de dorpsgevangenis. Dit is maar één van de vele kleine stadjes hier in Tennessee. En eigenlijk zijn al die plaatsen hetzelfde. Een kleine, veilige gemeenschap die het voor elkaar opneemt. Een gehucht. Meer is het eigenlijk niet. Maar de bewoners zijn er maar wat trots op.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal.

0: Drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk en lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 4 en tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer. De vertraging is in alle gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We'll be right back.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.

0: in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren

0: beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met

0: hoort. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 's nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald.

0: amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle Apeldoorn door een ongeluk 6 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: And you can dance for inspiration.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Vaassen is de vertraging 20 minuten. Dat komt op bergingswerkzaamheden, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog 5 minuten. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken ook 5 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele
4: dag. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits goed begonnen. Veel dagelijkse files met zo'n 5 minuten vertraging. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe 10 minuten extra reistijd. Dat gaat ook voor de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Er staat 10 kilometer file. En vervolgens valt nog op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang, ook in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks en met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar één uitzondering die meer oponthoud heeft. Dat is de A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer file. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het verbod op mobieltjes bij basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig werden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. En er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. De Partij voor de Dieren wilde een verbod, omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Maar het voorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer, op de meeste plekken bewolkt, in het zuiden soms nog wat zon, de 17 tot 20 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. En een 90 kilometer file in het midden van het land. Veel files hebben niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Wat wel opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. Veel oponthoud op de N225 Oosterbeek richting Rhenen. Voor de aansluiting met de A50 bijna een half uur vertraging. En 20 minuten oponthoud op de N785 Velp richting Arnhem. Voor de N224 staat 2 kilometer file. Dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zien we daar op de A12 om te beginnen. Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook een kwartier vertraging. En wat nog opvalt is de N310 Arnhem-Elburg. Die is in beide richtingen dicht tussen Nunspeet en Elburg. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Na ruim 20 jaar TBS opnieuw 2 jaar verlenging voor Lelystedeling die vrouw verkrachtte tijdens verlof. Zo meldt Omroep Flevoland. De 43-jarige Patrick van der Zet kreeg dit maandag te horen. Volgens deskundigen leidt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken en psychopathie. Toen hij de verkrachting in 2024 toegaf, had hij dan ook vooral medelijden met zichzelf en kwam hij met smoesjes op de proppen. Deskundigen achten de kans dan ook groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan als hij weer verlof zou krijgen. En de PVV maakt melding van ernstige bedreiging en mishandeling in het Bultpark. Ze willen actie van de gemeente. Volgens de PVV is er een jongen geweest die een groep van 15 tot 20 jongeren heeft aangesproken op het gebruik van een scheldwoord. Daarna zou deze groep jongeren hem hebben bedreigd met een schaar en is de jongen in elkaar geslagen. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De PVV wil onder andere weten hoeveel meldingen er al bekend zijn, of er aanhoudingen zijn verricht, en ze willen weten waar de groep vandaan komt. Er is ook een grote partij drugs aangetroffen na brandstichting in een woning aan de Punter 20. Deze brand brak uit van de nacht van vrijdag op zaterdag. Om 2:20 s'nachts kwam de melding binnen. De bewoners zijn op tijd uit de woning gehaald door de politie en ook omwonenden moesten worden ontruimd. Een grote partij drugs is daarna aangetroffen in de woning, verstopt in meerdere emmers. De woning is inmiddels bestuurlijk gesloten en de politie zoekt nog getuigen of mensen met tips en eventuele videobeelden. Aanstaande woensdag zou de officiële opening van de Lelybarak plaatsvinden, maar die is nu toch verplaatst naar januari volgend jaar. Waarom? Omdat Voigt, toen de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend moest worden, in het document las dat er werd verwacht dat hij de beheerkosten, €20.000 per jaar, voor zijn rekening zou nemen. Voigt liet weten dat hij nog nooit eerder van deze kosten had gehoord. En in een gesprek met wethouder Sanne de Wilde bleek dat de gemeente even had gemist dat ze 13 november vorig jaar een amendement hadden aangenomen waarin dit bedrag structureel jaarlijks werd opgenomen. Omdat het nu als subsidie beschikbaar wordt, kan de gebruiksovereenkomst alsnog getekend worden, maar dus niet op tijd. Even weer een aandachtspunt voor iedereen. Lees altijd goed het contract door voordat je het tekent.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag zo goed als droog in Lelystad, maar de zon zon is slechts af en toe zichtbaar. De komende uren is het best aangenaam met weinig wind en 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen is het ook veelal grijs, maar er komen een paar buien voor. Vooral in de middag en begin van de avond. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen maakt een toenemende westelijke wind het iets frisser. Donderdag droog en geregeld zon. Door een matige noordelijke wind wordt het echter niet warmer dan 17 of 18 graden. Vrijdag in het weekend hebben we te maken met vrij nazomerweer. Met veel zon en weinig wind wordt het in de middag 21 of 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits is ook in het midden van het land alweer even voorbij. Er staan nog wel geteld 3 files. De A50 om te beginnen, Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. A325, Arnhem richting Duitsland, tussen Elst en Lent 5 minuten oponthoud. En tenslotte de N352, Vollenhoven richting Urk, tussen Ens en Nagelen 5 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting, de N310, Arnhem-Elburg. In beide richtingen is de weg dicht tussen Nunspeet en Elburg. Dit komt door een ongeluk, verkeer wordt om de plaats van dat ongeluk geleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn zo processen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer, maar wel een wegafsluiting. De N310 Arnhem-Elburg die is dicht tussen Nunspeet en Elburg door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars van de Dinsdagavondsalon. We zijn er weer en we hebben weer een geweldige gast in onze uitzending. En dat is Level Joy, oftewel Joy Schouten. En we gaan zo heel veel van haar horen. En zowel qua muziek als in taal, hè? In verhalen. En naast mij zit Ginny Smits.
1: Hey, Topsy.
0: Ginny. En tegenover mij Finai. En ik doe ook mee. Topsy.
1: Topsy Langerijs. Langerijs. Luisteraars.
0: Dus, gaan we meteen met het nieuws beginnen?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En nou, we hebben natuurlijk absoluut nieuws. En dat is dat 6 oktober een bijzondere uitzending gaat worden in verband met de gedichtenwedstrijd die we hebben uitgeschreven. En die hebben we uitgeschreven omdat de Dinsdagavondsalon alweer 5 jaar bestaat. En zijn werk doet, want dat is altijd weer enig om te doen. En we hebben heel wat gedichten ingezonden gekregen. En die worden binnenkort beoordeeld. En dan, en daarvan komen er een aantal naar de studio. En krijgen ze ook nog eens een keer een prijs als ze nummer 1 en 2 en 3 zijn. Dus 6 oktober, zeker een bijzondere uitzending om naar te luisteren.
1: Voor ons is dat ook een hele spannende uitzending.
0: Ja, voor
1: staan 5 jaar en zoveel woordkunstenaars een podium gegeven.
0: Ja. Ja, leuk hè? Ja.
1: We hebben nog meer nieuws volgens mij. Ja, en Joy, daar kan jij misschien nog wel iets over zeggen. Op woensdag 7 oktober vindt de feestelijke uitreiking plaats van de Rap en Roer Awards. Vertel.
2: Zeker, ja. Nou ja, dat is best wel een bijzondere editie dit jaar. En dan gaan we de Rap en Roer Awards weer uitdelen.
1: Heel kort even voor de luisteraars die het nog niet eerder gehoord hebben. Wat is Rap en Roer?
2: Rap en Roer is een programma vanuit Stichting Inner Circle. Dat is een leertraject voor kunstenaars. En die award specifiek is voor mensen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de stichting en voor de deelnemers.
1: En waar moet ik dan aan denken? Is dat muziek? Is dat voordracht?
2: Ja, zowel muziek als voordracht. We hebben ook een afdeling beeldende kunst. Eigenlijk van alles. We passen ons aan op wat kunstenaars hebben.
0: Ja. Ja, natuurlijk.
2: Die we binnenkrijgen.
0: We hebben hier al een paar mensen in de studio gehad. Van Rap en Roer. Die daar iets mee hadden gedaan. En dus,
2: inclusief yours truly.
1: Ja, geweldig.
0: Inderdaad.
1: Nee, dus dat is heel mooi. Dat is 7 oktober. En dan hebben we 27 september is de opening van de Rode Klif Boulevard in de Zuiderzeewijk. En dat is een straatje vol met mooie activiteiten. En dat wordt geopend met poëzie, muziek en poëzie. En dat is 27 september van 11 tot 3.
0: Dat dus is dan binnenkort.
1: Leuk om naartoe te gaan.
0: Dan zoekt Radio Lelystad ook nog poëzie, op wat voor manier dan ook. En dan kan je dat sturen naar poëzie@mail.com. Ja. Is het niet gmail.com? Het is echt mail.com.
1: Volgens mij is het
0: mail. Ja,
1: het
0: staat mail.
1: Ja.
0: En dan 18 november, dan vertellen 6 stedelingen een verhaal, een levensverhaal. En als je daaraan deel wil nemen, dan moet je die je opgeven bij Jennifer
1: Daal.
0: Telefoonnummer 06-34-73-6830. Nog één keer. 06-34-73-6830.
1: Ja, dat was het, hè? Het wordt druk. Dus mensen, als je daar naartoe wil, als publiek, geef je op bij Jennifer.
0: Ja.
1: Nou, volgens mij is het dan tijd voor een muziekje.
0: Doe maar.
1: Nou, Fina, heb jij een muziekje voor ons?
0: Top.

0: Nou, u heeft het vast al gehoord. Wie was dit? Ja, dat kan alleen maar Level Joy zijn geweest. Een fantastisch mooie stem, Level. En, Joy.
1: Ja, gewoon Joy. Hè?
0: Joy. Een hele mooie stem en de hele leuke dingen die er vertellen is iets meer over.
1: Ja, nee, dankjewel ten eerste. Dit nummer is ook een beetje de rare eend in de bijt als het op dit album aankomt. Hier zing ik best wel wat hoger en best wel wat op een andere manier dan dat ik normaal doe. En nou ja, dat is het is gelukt, weet je. Dat vond ik zo leuk om te zien. De producer die hieraan die dit heeft gemaakt is Sander Geboers. En die heeft eigenlijk met mij samen gekeken naar de compositie. Want dit was er eentje die heet Glitter of Glitter. Daar was ik een beetje onzeker over. Omdat het best wel een rare... Ja, een beetje een rare melodielijn is voor mijn doen. Maar hij is gewoon met me gaan zitten. En hij heeft het me gewoon laten proberen en laten experimenteren. En tips gegeven en begeleiding gegeven op een manier dat ik het begreep. En dat ik het kon ook. En dan is er toch iets uitgekomen dat gewoon... Ja, toch zijn unieke stijl heeft. Hij heeft het niet omgezet naar iets wat eigenlijk van hem is. Het is nog steeds, voelt het alsof het echt van mij is. Maar gewoon beter.
0: Samen met jou gedaan dus. Ja. Samen doorgesproken, doorgegaan. En...
1: Ja, dus dat vond ik heel fijn.
0: Ja. Sander Geboers was dat.
1: Klopt, ja.
0: Oh, nou.
2: En betekent dat nou dat je dit vaker gaat doen? Dus een beetje buiten je comfortzone?
1: Ja, dat is wel... Ik wilde steeds meer gaan experimenteren natuurlijk. Want dat is het leuke. Dat is het leuke eraan.
2: Dus het heeft je ook lef gegeven. Lef om eens weer wat anders te proberen. En blijf je dat dan met hem doen? Of?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de volgende productie gaat worden. We zijn nu net klaar met deze. Dus nog niet eens klaar, maar...
0: Oh, kijk, dus er moet nog iets uitkomen, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, we hebben nog optredens gepland. En we zijn natuurlijk bezig om naar nul te werken, zeg maar, qua budget. Dat we daarmee bezig zijn om dat voor elkaar te krijgen. En vanaf daar misschien een fysieke release. Of in ieder geval even kijken wat daaraan gewenst is. En wat leuk is om nog met het project te doen. Dus ja.
2: En wat betekent dat precies, naar nul werken?
0: Ja, ik wou het net vragen.
1: Van wat je kwijt bent aan kosten van productie. Dat je dan gaat optreden, gaat werken om dat wit naar nul te krijgen.
2: Ja.
1: En dan vanaf daar kun je verder sparen naar bijvoorbeeld een volgende productie of naar een fysieke release of wat je dan ook wil.
0: Dus het hangt eigenlijk van het succes af van de productie.
1: Onder andere, ja.
0: Ja. Oké, mooi.
2: En nou noem je steeds project. Kun je kort zeggen wat het project precies inhoudt?
1: Ja, het project, het album dat heet Chew on This. Maar het is ook de naam van het project waarmee we zijn begonnen. Want,
0: nog een keer de naam.
1: Chew on This.
0: Chew on This.
1: Ja.
2: Geweldige titel. Kauw hierop.
1: Dank je. Ik heb hem niet verzonnen. Ik heb hem gekregen. Dat zo heette het project ook echt. Heel lang verhaal kort. Wat er is gebeurd is vanuit gemeente Almere. Die heeft een initiatief dat heet... Feed Your Future. En vanuit daar zijn ze bij Stichting Inner Circle terechtgekomen. Want die hebben ook een label Inner Circle Records. En daarmee hadden ze de vraag gesteld van... joh, weten jullie iemand die op het gebied van food sustainability, voedselverspilling... dat die iets doet met kunst, een beetje in dat onderwerp... zodat we dat kunnen indienen als project voor het Urban Bites project... Dat is een jaarlijks iets wat steeds weer terugkomt.
0: Ja, in hier ook.
1: En toen dat was bij Caroline van de Stichting Inner Circle terechtgekomen. Die zei van, zo eentje ken ik er wel. Die hebben we wel rondlopen hier. En toen hebben ze mijn vorige album over dierenrechten... en waar ik daarmee bezig was toen... hebben ze ingediend als auditie. Om die plek te kunnen verdienen bij dat Urban Bites project. In eerste instantie was dat. Ze had mij natuurlijk om toestemming gevraagd. Van joh, vind je dat oké? Ja, natuurlijk, hartstikke leuk. Ik denk van weet je, dan verdien ik daar misschien een optreden mee. Hartstikke leuk. En toen werd ik weken later, plotseling na mijn werk. Ik stond echt op het station onderweg naar huis. Werd ik gebeld. Kreeg ik een telefoontje binnen van. U heeft een prijs gewonnen. Ik denk van ik heb een prijs gewonnen. Ja, leuk. Maar toen vertelden ze een beetje verder. En toen klonk dat project wel bekend. En ik denk van, oké. Dus dit is geen neptelefoontje. Dit is geen scam. En toen vertelde ze van, Want je gaat de masterclasses bijwonen hier in Lissabon. En dan gaan we een album maken. En je krijgt feedback. En je krijgt een heel verhaal over echt een enorm project. En ik had zoiets van, oh, leuk, ja, geweldig, fantastisch. En toen hing ik het op. Ik meteen Caroline bellen van, Caroline, wat is dit? Wat is er gebeurd?
0: Ga ik naar Lissabon? En met,
1: We gaan naar Lissabon blijkbaar. Dus ja, en toen zei ze van ja, nee, klopt inderdaad. Ik ben net ook wat meer geïnformeerd over wat precies nou de bedoeling is. En het is inderdaad wat groter dan dat we in eerste instantie dachten. Maar ja, dat is alleen maar, nou ja, hartstikke goed, hartstikke leuk. Ja. En nou ja, zodoende.
0: Nou, daar gaan we zo nog even verder over praten. Want we zijn natuurlijk heel erg benieuwd en nieuwsgierig van wat je daar dan allemaal beleefd hebt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Zullen we eerst naar een stukje muziek luisteren? Milk and Honey. Nou, van wie denkt u dat dat nou is?
2: Ik weet het wel, hoor.
0: Ja, echt?
2: Level Joy.

0: Milk and Honey, Level Joy. Je had het net over Lissabon, masterclasses.
1: Ja,
0: daar
1: ja.
0: Daar zijn we wel heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat was wel echt een avontuur gewoon. Dat was fantastisch. We gingen met z'n drieën. Ik ging natuurlijk en met Caroline en met Claudia Kamagorotsky. Dat is onze fotografe van de stichting. Die werkt vaak samen met ons en met de deelnemers. En ze had mij ook al een aantal keer gefotografeerd. Maar zij spreekt ook vloeiend Portugees. Nou, dat kwam wel heel goed van pas, bleek. Was heel blij dat zij mee was. Want dat hielp echt enorm met het vertalen van dingen. En ook naar het zoeken van mooie plekken in de stad. Om foto's te maken. Want we hebben elke minuut dat we daar waren, hebben we volledig benut. Dus we waren of in de masterclasses, of we zijn meteen doorgegaan, of in de ochtend met foto's maken in Lissabon, want dat is een prachtige stad om foto's te maken. En nou ja, dat zie je ook echt wel terug. Ik heb er een paar gepost inmiddels. En nou ja, het is gewoon zo'n idyllisch beeld steeds. Maar ja, je moet je voorstellen, wij lopen daar met z'n drieën als een soort van karavaan aan pakezels. Want Claudia met haar camera-equipment. Nou ja, Caroline met de rest van het equipment en de batterijen van de flits en zo. En ik met mijn gitaar. En met mijn, nou ja, ik weet niet of het bekend is, maar de stad Lissabon heet ook wel de stad van de zeven heuvels. Ja. Alles is 10 kilometer naar boven lopen, dus waar je ook heen wil. Dus nou ja, moet je dat beeld
0: jullie
1: voorstellen.
0: Jullie konden geen paarden huren of zo?
1: Nee, dat had ik ook niet gedaan hoor. Dat zou je zo'n beest niet aan willen doen, echt niet. Nee, het productieteam wel, maar het paard niet. Nee, maar dus dat vergeet je nooit meer. Dat idee van dat je rondloopt met je gitaar, letterlijk om je heen gestrapt, heuvel op, heuvel af en dan foto's maken. En ja, dat is gewoon, dat ga ik nooit meer vergeten. Dat blijft me altijd bij. Dat is zo'n gave herinnering.
0: En hoe lang was je daar? Want hoe lang duurde die cursus bijvoorbeeld?
1: Die masterclass. 3 dagen. En toen hebben we het zo kunnen regelen dat ik nog 2 dagen wat langer kon blijven.
0: Oké. Okay.
1: En dat was, dan mocht ik een vriendin zelfs uitnodigen om bij me langs te komen. En dan mochten wij 2 dagen lang de stad onveilig maken. En daarmee bedoel ik dat we bij musea langs zijn geweest. Want ik hou ontzettend van geschiedenis. Nou ja, er is natuurlijk genoeg te vinden in Lissabon. Mm-hmm. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die kans heb gehad om ook een beetje rond te kijken. Want ja, je sjeest door die hele stad heen. Maar echt tijd voor musea was er niet. Dus dat heb ik nog kunnen doen.
0: Unieke ervaring klinkt het.
1: Zeker.
0: Echt. In alle opzichten. En heb je wat opgezoken van die masterclass?
2: Ja, wou ik net vragen. Ja,
1: ik weet niet waar ik mee moet beginnen. Het was vooral heel technisch. Van als je een evenement organiseert, waar moet je dan rekening mee houden? Als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, we hadden het over, we wilden het hele thema van food sustainability wilden we op meerdere manieren uitdrukken dan alleen met de muziek of alleen met je kunstwerk. En we zaten een beetje te brainstormen over wat je dan wel en niet kan doen. Want we wilden bijvoorbeeld bakjes popcorn uitdelen. En dat mensen dan een tip konden opschrijven op dat bakje. En dan weer konden inleveren. Bijvoorbeeld een tip voor wat je met restjes doet van je eten. Ja. Met je restje rijst of aardappel of whatever. Maar als je dat wil doen, moet je dus rekening houden met een hele hoop reglementen rondom van wat mag je wel en niet op een festival uitdelen. Qua eten, maar ook qua papiertjes of qua wat dan ook. Daar moet je echt heel erg rekening mee houden. Dus we hebben het nu op een andere manier gedaan. We hebben een QR-code op de banner staan. En dat kan ook via de website trouwens. Via innercirclerecords.nl. En als je dan op Level Joy klikt en naar beneden scrolt, dan zie je een pagina met waar je tips kunt geven, insturen. Voor als jij leuke ideeën hebt voor koken of voor food sustainability tips. Dus we hebben het wel zo kunnen doen. Maar het is, ja, het was toch wel ingewikkelder dan in eerste instantie dat we dachten.
2: En dat werd je daar eigenlijk uitgelegd,
0: hoe je daarmee om moest gaan. Ja.
1: Tot echt de kleinste details, dat was echt heel uitgebreid.
2: Daar denk
1: super
2: je niet aan als je gewoon houdt van zingen en muziek maken.
1: Precies.
2: Kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: En jij zei ook nog dat er hele verschillende kunstuitingen aanwezig waren op via die masterclass.
1: Ja, er waren echt verschillende projecten aanwezig vanuit verschillende landen. En de ene die deed een dansproject op een appelboomgaard. En dat hij vaak zag die dat die appels bijvoorbeeld op de grond kwamen te liggen en dat die gingen verrotten. En dat zonde was eigenlijk. Dus ze hadden iets bedacht, een act bedacht, waardoor ze die appels toch konden gebruiken. En dat was een soort van human library initiatief waarin mensen zeg maar een persoon konden uitchecken van een soort bibliotheek. Dat die hun verhaal aan jou konden vertellen. Of dat je samen ging koken. Of dat je samen recepten ging bedenken. En nou ja, heel veel verschillende dingen. Er was ook een fysiek object wat iemand maakte. Een mooi kunstwerk op een muur. Van gerecyclede materialen allemaal. Nou ja, dat soort initiatieven allemaal. Dus dat was, ja, ik was volgens mij de enige muzikant daar.
0: Het klinkt ongelooflijk boeiend. En dat moet een enorme ervaring voor je zijn geweest.
1: Ja.
0: Sowieso. Het is,
1: om met die mensen te kunnen spreken en echt ideeën te kunnen uitwisselen. En dan feedback te krijgen van iemand die weer een heel ander perspectief heeft op ja. kunst. En wat het allemaal betekent. Ja, fantastisch.
2: Weet je wat ik zo mooi vind? Want je bent wel eens eerder bij ons in de uitzending geweest. En toen was je wat terughoudender. En nu zie ik dat je ontzettend gegroeid bent. Het gemak waarmee je hier vertelt en praat. Je hebt waarschijnlijk veel en veel meer kennis. Waardoor je ook veel zekerder bent. Ja. En lef. Ja.
0: Meer lef. Ervaring doe je op natuurlijk ja. toch in de loop van de tijd. Je bent met van alles en nog wat bezig. Daar gaan we net zo nog even over hebben. Want ik hoor allerlei organisaties langskomen. Ja. Maar dan mogen we ook nog wel even extra even aan... van wat is dat dan en ja. wat is dat dan. Dus, maar gaan we nog even naar een muziekje
2: ja, luisteren? Leuk. Je hebt dan, vast nog iets, hè?
0: Ja, dat is volgens mij Stone Soup.
2: Oké. Okay. Ja. Heel toepasselijk. Ja. Stone Soup.

0: Stone Soup. Welkom terug, luisteraars, bij de dinsdagavondsalon. En wij praten nog steeds met Level Joy. Ik vond deze titel wel heel grappig gezien.
1: Ja.
0: Het gesprek zoals we hier net hadden over voedsel. En,
2: ja. Ja, maar daar is hij ook echt. Het gaat over een sprookje eigenlijk. Hè? Dat, kennen jullie de legende of die mythe van Stone Soup?
1: Nee, absoluut niet.
2: Oh, nou, heel lang verhaal, heel kort. Want het is nogal een verhaal. Maar het gaat over een reiziger of een monnik of een soldaat die eigenlijk verloren is en die aankomt bij een dorpje. En dat dorpje die wil hem best laten overnachten. Die wil hem best de nacht laten blijven. Maar ze kunnen hem geen eten aanbieden, want ze hebben daar hongersnood. En deze persoon, die reiziger, die haalt dan een steentje uit zijn zak en die zegt van dit is een magische steen. En wat hij doet is die maakt op magische wijze maakt die soep. En nou ja, het zijn een beetje sceptisch over natuurlijk, maar een beetje, we gaan het proberen. En wat het hele punt van het verhaal is dat door je community, door je gemeenschap, die door samen te komen op die manier, kun je er wat van maken. En ja, er zijn verschillende versies van het verhaal, maar ik heb een wat vriendelijkere versie ervan.
1: Muziek gezet.
2: Ja, op muziek gezet.
1: Ja, en dat klonk inderdaad heel leuk, maar dit had ik er totaal niet achter verwacht. Ik wist überhaupt niet wat ik er moest van.
2: Het is een leuk verhaal, ik zal het echt een keer opzoeken.
1: Ja,
2: het is echt een leuk verhaal. Het is
1: een leuk verhaal, ja.
0: Weet je, doe me ook denken, we hadden het net over al die partners in de projecten,
1: ja,
0: die jou helpen. Ja. Daar doet het me dan aan denken.
2: Precies, ja.
0: Dat is ook wat je ermee uit wilde drukken.
1: Ja.
0: Met z'n allen kom je tot prachtige resultaten. En
2: ja, maar zo dat gevoel had ik er ook inderdaad echt bij. Van joh, er zijn zoveel verschillende mensen die hier op wat voor manier dan ook aan hebben bijgedragen of deelgenomen. En dan pas heb je een project, weet je. Je kan het samen doen. Want in je eentje, ja, dat lukt gewoon niet.
1: Nee. Maar ik heb al een paar namen gehoord. Kan je daar iets meer over zeggen? Over bijvoorbeeld Circle.
2: Inner Circle.
1: Inner Circle.
2: Stichting Inner Circle. Ja, nou, Stichting Inner Circle, daar werk ik voor. Daar ben ik, even kijken, in 2023 heb ik meegedaan met het Rep en Roer traject. Dat is een initiatief vanuit Stichting Inner Circle die kunstenaars een traject aanbiedt voor. Het was 160 lesuren waarbij je jezelf kon ontwikkelen en naar een doel toe kan werken. En nou ja, ik ben daar weer terechtgekomen in 2023 vanuit Stichting Utopodium hier in Lelystad.
1: Lelystad, ja.
2: Daar was het begonnen. Nou ja, Ron van Rees die daar zit, die had mij toen voorgesteld. En nou ja, dat ongemakkelijke verhaal van de auditie, dat heb ik al eens eerder verteld. Maar zo ben ik er terechtgekomen. En toen, ik ben blijven plakken als vrijwilliger toen ik mijn traject had afgerond. En toen raakte ik mijn baan kwijt. En daar heb ik me klagen over gedaan bij Caroline. En die zei van, nou ja, wij gaan binnenkort een locatie openen op het oude Beiersdorfterrein in Almere. Wij hebben nog iemand nodig op de Creative Campus, zoals het nu heet, bij de redactie.
1: Zo heet dat nu?
2: Ja.
1: Ja,
2: ja. En we hebben nog iemand nodig voor bij de redactie. Ik zei van, ja, dat zou ik hartstikke graag willen doen. En nu zit ik er al een tijdje. Nu heb ik ook een vast contract. Oh, dus daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, leuk dat soort hoe dat dan kan rollen, hè, op een
2: zeker
1: gegeven moment.
2: En,
1: ja, ik vind het altijd boeiend omdat op die manier. Dus dan ben je niet echt. Je rolt er eigenlijk in. Het lijkt wel of het bijna vanzelf gaat. Dat is misschien wat ver gezegd.
2: Vanzelf niet? Nee, zeker niet. Maar ik snap wat je bedoelt. Weet je, het is voor mij heel geleidelijk gegaan, inderdaad.
1: Ja, dat.
2: Ja.
1: Je hebt de tijd gekregen en je kon je inwerken. En je kon en dan komt er weer iets anders op je pad. Wat net weer even verder
2: dat
1: gaat. En dan ook nog een keer een vast.
2: Je krijgt een kans. En dat hoeft maar heel klein te beginnen.
1: Ja.
2: En dat is voor mij echt, nou ja, echt een keerpunt geweest.
0: Maar jij hebt die kansen gepakt, hè? Want je kunt wel zeggen van ja, ik ben daar zo ingerold. Maar jij hebt je bewezen door die kansen te pakken. En daardoor ben je waar je nu bent.
2: Zeker, ja. Nou, het is inderdaad ook doorzetten geweest, ja, en hard werken geweest. Zowel op persoonlijk niveau als op professioneel niveau dan, inderdaad. Dat ligt heel erg aan jezelf op heel veel verschillende manieren. Maar ik wil ook heel erg erkennen dat het ook, nou, het is gewoon heel veel geluk geweest. Van het geluk van de mensen die om mij heen waren en die zeiden van, joh, ik geef jou een kans.
0: Maar die zagen dus iets in jou.
1: Ja, ook dat.
0: Je hebt het echt verdiend.
2: Nou, dankjewel. Het is nog steeds moeilijk om, om dat te accepteren misschien soms. Maar het wordt mij, dat wordt mij ook steeds duidelijker. Weet je, dat is gewoon... Ja, dat als mensen iets in jou zien, dan ga je het ook steeds meer zelf zien. En dat is gewoon zo'n bijzonder effect. En dat vind ik ook, vind ik het bijzonder aan Stichting Inner Circle. Want dat merk je daar heel erg. Je komt daar binnen zoals je bent. En daarmee wordt gewerkt. Het is niet zo dat je per se in een bepaald keurslijf wordt gedrukt van je moet zoveel uren, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Ze kijken naar de persoon en wat wel kan.
1: Ja, want wat doe je nu op dit moment bijvoorbeeld redactioneel? Want,
2: Bijvoorbeeld, ik ben een van de content creators. Ik beheer de social media, maar ik doe ook het programma Almere Achter de Schermen. Doe ik de redactie van, zeg maar, dat ik dat organiseer, de gasten uitnodig en zo. Camera, werk, wat editen als we ergens gefilmd hebben. Ik ga mee met evenementen, met andere deelnemers. Bijvoorbeeld met de kunstmarkt laatst. Dat was ontzettend leuk. Heel veel. Het is heel divers. Maar dat is zo ongeveer mijn hoofdtaak.
1: Het klinkt inderdaad heel divers. Je doet het allemaal. En ik heb niet gemerkt dat je er echt specifiek in op die manier in opgeleid bent. Maar je bent er gewoon ingerold.
2: Nee, klopt. Ik ben opgeleid als bij sociaal-juridische dienstverlening. En toen heb ik, ik heb echt overal en nergens gewerkt. Ik heb als programmeur gewerkt. Ik heb als bij de outlet hier gewerkt in
0: Bataviastad,
2: ja. Ik heb van alles en nog wat gedaan.
0: Ja, maar dit is je passie.
2: Ja, dit is echt het allerleukste werk wat ik ooit heb gedaan. Dus ze zijn nog zeker niet van me af.
0: Willen ze volgens mij ook helemaal niet.
1: Lijkt het ook niet op, nee. En de rol van Caroline in jouw leven op dit moment? Want ik krijg de indruk dat jullie heel close...
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat,
1: heel close zijn.
2: Ja, nee, we werken gewoon heel veel samen. En dat gaat gewoon op een hele fijne manier. En ik wil ook steeds... Ik probeer natuurlijk ook wat voor de stichting wat meer te betekenen. Links en rechts van waar ik kan helpen. Dat we gewoon met z'n allen... Ja, dat we allemaal onze creatieve projecten ook kunnen doen. Dat vind ik belangrijk. En ja, we werken gewoon heel veel samen met de projecten. En dat gaat fijn.
0: Ja, die stichting is voor heel veel jonge artiesten heel belangrijk geweest.
2: Ja, en niet alleen voor jonge artiesten. We accepteren ook...
0: Ook ouderen.
2: Ja, ik ben 32 en dat is in de muziekindustrie vaak al geriatrisch. Dus het...
0: Ja, ja.
2: Maar we accepteren wel inderdaad van een vrij brede leeftijdscategorie aan kunstenaars.
0: Ja, en gewoon een visie, hè, Caroline. We hebben wel vaker met elkaar gesproken van in iedereen zit talent. Je moet het alleen weten te ontdekken. En vooral als artiest moet je er zelf ook in geloven. En erin gaan staan van dat jij dat kan. En dat is wat ik steeds meer bij jou zie.
2: Ja, dat geloof komt steeds meer, dat vertrouwen, dat komt hoe meer je erin investeert.
0: Ja, ja.
2: Heb ik het idee. Dat het bij mij in ieder geval zo is gegaan.
0: Mooi, je legt het ook heel mooi uit.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder hoor.
2: Wat je zei, dat vond ik vroeger een stuk moeilijker, dat uitleggen.
0: Ja. Wat zullen we doen? Zullen we nog eens naar een liedje luisteren van jou?
2: Ja,
0: welke wil je hem zelf aankondigen? Wat wordt het?
2: Dit wordt The Spice.
0: En?
2: The Spice. Die vind ik juist wat lastiger uitleggen. die gaat zeg maar een beetje over de relatie tussen ons en het idee van milieubewustzijn. Want het is vaak nogal een beladen thema waar mensen allerlei meningen over hebben. En wat vaak ook best wel verdeeld. Maar ik heb het idee dat daar in het alledaagse leven toch juist heel veel samenkomst over is. Dit was ook een van de, ja, hoe zeg je dat, een van de positievere, vrolijkere nummers die ik expres op die manier erin gezet heb. En dat was me ook echt aangeraden vanuit de stichting. Om het ook te hebben over de goede dingen die plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld het feit dat het probleem wat we hadden met de ozonlaag, daar hebben we onze kennis op toegepast als mensen. En dat is gewoon, dat probleem is opgelost. Dus dat we ook naar kijken van wat er wel mogelijk is.
0: Naar de kansen kijken.
2: Ja.
0: En dit is van jouw album, hè? Noem nog even de naam van je album.
2: Chew on This.
0: Chew on This. Prachtig titel.
1: Ja.
0: The Spice.

0: De Spice. Ja. We zijn helemaal stil van hier.
1: Ja, ik keek naar jou, want we hadden het ergens anders over net. Daar zat ik even mee al in mijn hoofd. En dat was het laatste nummer, maar daar ga ik nog niks over zeggen.
0: Nee.
1: Dat gaat Joy helemaal zelf doen.
0: Mooie cliffhanger, mensen. Ja. Blijf luisteren, want het wordt een prachtig nummer.
1: Ja.
0: Maar Joy, we hadden het net even over inspiratie, hè? Van hoe kom jij nou bij de teksten, bij de muziek? We hebben het al gehad over jouw idealen. Maar dan nog, hè? Hoe kom je nou bij een nummer?
2: Ja, dat verschilt per nummer natuurlijk ook een beetje. Ik haal best wel veel inspiratie over van wat ik, vooral voor dit album, wat ik iedere dag zie. Ook op mijn werk, op de stichting. In de projecten zelf, dat je mensen tegenkomt die op een bepaalde manier dan over dingen denken. Of bepaalde bewoordingen die ik tegen ben gekomen. Dat ik denk van, oh, dat is mooi. En dan schrijf je het ergens op en dan ligt het ergens jarenlang in een stapel vol papiertjes. En dan ga je schrijven en dan ga je kijken door je papiertjes en denkt van, oh, dat past er wel mooi bij eigenlijk. Dat is wel een mooi puzzelstukje om daarbij te zetten. En op een gegeven moment puzzel je zo'n nummer in elkaar. Nou, voor dit album had ik heel weinig tijd om het te schrijven. Dus de tekst die kwam wel. En nou ja, de melodie ook wel. Maar het was qua structuur was het heel erg, ja, best wel gehaast. En daarin heeft Joran Gardenier, dat is iemand ook die vanuit de stichting met ons werkt. Die heeft daarin echt ontzettend geholpen en feedback gegeven over van, ja, maar als je hier nou wat structuur aan toevoegt, dan spreekt het veel beter. En als je hier nou nog bijvoorbeeld een refrein op een bepaalde manier doet, of een, nou inderdaad, dat van het nummer van zojuist, dat la da da da da. Hij zei van, ja, waarom doe je niet een leuke hoek of zo? Of iets wat.
0: Wat is een hoek?
2: Ja, een hoek. En ja, hoe zeg je dat?
1: Iets wat, omweggetje.
2: Ja, een weggetje. Even iets wat afslag. Catchy is.
1: Ja,
2: ja, iets wat catchy is en wat leuk is. En ik vond dat hij dat ook heel goed deed. Want hij had het echt op nul manier voorgekauwd. Of zelf geschreven of wat dan ook. Hij heeft echt mij daarin uitgenodigd om zelf er op een andere manier naar te kijken. En daardoor kwam die tekst er ook uit zoals hij nu is. En dat vond ik wel heel knap hoe hij dat gedaan had.
1: Overigens, je hoorde je ook over de muziek praten. Schrijf jij zelf de muziek ook? Of
2: leer je? Ik schrijf, zeg maar, wat het met deze in ieder geval was en met de vorige album ook. Ik schrijf een soort van basismelodie. Ik heb vaak wel wat akkoorden die ik erbij bedacht heb in mijn hoofd. Op mijn gitaar componeer ik veel dingen, maar dan. Ik ben wat dat betreft heb ik wat minder ervaring. Dus ben ik wat meer gelimiteerd in wat ik daarmee kan. Dus ik lever het vaak aan op die manier. En ik zeg van, joh, dit heb ik. Dit is mijn tekst. Maar dit zijn ook ongeveer de melodielijn die ik erbij heb. Wat kunnen we daarmee dat het echt een nummer wordt? Dat het echt compleet is?
1: Ja, dus je wordt erin geholpen. Maar in eerste instantie komt er bij jou zelf iets door.
2: Ja, in eerste instantie dan verzin je zelf wat.
1: Ja.
2: Maar dan moet het nog. Ik heb wel, ja, het moet nog, ja, inderdaad, rijp is misschien wel
1: mooi woord, Ginny. Ja.
2: Ja, en daar helpen zij echt ontzettend bij.
1: Ja, je hebt een mooi team rondom je, als ik het zo hoor, in verband met een samenstellen van een album. Want dit zal niet het enige album worden wat je.
2: Ik hoop het niet, inderdaad. Dat is wel de bedoeling, dat we doorgaan.
1: Ja,
0: want dit is je tweede, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. En hoeveel uur in de week krijg je nou die coaching? Of is dat gewoon incidenteel?
2: Dat is afhankelijk van het project, voor mij in ieder geval. Kijk, voor het reparoertraject is het 160 uur.
0: 60?
2: 160. Ja, ja, en dan krijg je daarbij de begeleiding die daarbij hoort. En dan behaal je ook een certificaat aan het einde daarvan. En vanaf daar ga je verder kijken. En dan is het vaak op projectbasis. Van joh, nou ja, bijvoorbeeld voor dit, dat je een project binnenkrijgt. En vanaf daar gaat kijken wat daarvoor nodig is.

0: Maar dat vond ik wel heel fijn. Dat echt vanaf het begin was het van, ja, we hadden heel weinig tijd om het te maken.
1: Waar zat hem dat dan in?
0: Nou ja, de deadline van het project zelf, van de Urban Bytes. Want het was niet heel erg ingesteld op muziek specifiek, maar vooral beeldende kunst, denk ik. Ik denk dat de verwachting was van, oh, je gaat een standbeeld maken of een schilderij of iets uit gerecycled materiaal of een dansvoorstelling of zoiets. Dus het was niet heel erg aangepast op muziek. Dus we moesten kijken hoe we daarmee om konden gaan. Dus ik heb echt, nou ja, als een gek lopen schrijven. En nou ja, op deze manier, omdat er meteen werd er tegen mij gezegd van, ja, ik wist niet hoe ik het ging waarmaken. En toen heeft Caroline me eigenlijk meteen gerustgesteld van, nee, we zetten hier gewoon echt een team op. Van mensen die dit vaker doen, van mensen die er verstand van hebben, die je kunnen helpen.
1: Heerlijk om dat samen op die manier een vorm te geven.
0: Ja, maar die geruststelling die heeft er ook voor mij voor gezorgd dat ik door kon schrijven. Dat ik gewoon door kon schrijven. En op die manier heb ik de teksten klaar kunnen krijgen. En nou, in ieder geval een basismelodie. En toen werd dat heel snel eigenlijk omgezet in wat het moest zijn. Met die hulp, met die begeleiding.
1: Ja. En zo'n, want je hebt het over project. Is het altijd een project als je een album uitgeeft? Of is dat ook wel eens gewoon een eigen, compleet eigen, idee?
0: Het is pas mijn tweede, dus het is,
1: ja, het is een beetje
0: lastig
1: moeilijk
0: zeggen.
1: Ja,
0: want ik vind het leuk om op opdracht te werken, hoor, daar niet van. Maar ja, misschien,
1: dat is, kennelijk vind je dat inderdaad. En krijg je daar ook energie door? Want,
0: zeker, ja, ik ga er wel goed op, ja.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, wat je zei, hè, die geruststelling. Dat je weet dat je ergens op terug kunt vallen. En dat je samen tot iets heel moois gaat komen.
0: Ja.
2: Want ik kan me voorstellen, wat je vertelde, hè, dat je in het begin ook best wel terughoudend of bijna niet durft te geloven in je eigen talent. Dat het ook stress oplevert als je weet, ik heb een deadline, ik moet dan en dan klaar. En dat je dan zo'n team om je heen keihard nodig hebt.
0: Ja, dan, en dat je ook weet dat je op dat team kan vertrouwen.
1: Ja.
0: Dat heeft voor mij gewoon heel veel uitgemaakt.
2: Ja. Waar treed jij nou zo al op? Hoe werkt dat? Want ik heb jou wel eens gezien bij het Huiskamerfestival in Lelystad. In de tuin van iemand. Hoe gaat dat, je optredens? Komen er opdrachten binnen bij jullie?
0: Ja, soms opdrachten inderdaad. Of soms dat er inderdaad vanuit de stichting dat zij een opdracht binnengekregen hebben van, joh, wij willen graag een optreden of een act voor dan en dan, voor dit en dit festival of weet ik veel. En dan gaan we kijken wat daarbij past. Want past bijvoorbeeld een poëet er mooi bij? Of is het juist meer iets voor een beeldend kunstenaar? Of is het leuk? Of is het echt de bedoeling dat het klassieke muziek is? Dus zonder tekst, maar dat iemand op een piano speelt bijvoorbeeld. Of inderdaad een singer-songwriter. Dus dan wordt het via stichting geregeld. Hoe het voor mij is gegaan is, vanaf het begin heb ik eigenlijk alles aangenomen wat ik maar kon vinden, overal op ingeschreven. Van nou ja, inderdaad, bijvoorbeeld het Huiskamerfestival, daar moest je op inschrijven. En daar ging ik op verder. En ja, zodoende is het steeds verder gegroeid. En nu gaat eigenlijk bijna alle optredens, dat gaat eigenlijk wel via de stichting nu. Omdat het gewoon makkelijker bijhouden is. Dat is gewoon een kwestie van praktisch, ja.
1: Dat is inderdaad wel fijn, ja, als het op die manier bij je binnenkomt en gewoon lekker gaat rollen.
0: Huh? Ja, ik kan zelf met dingen aankomen inderdaad, maar dan kijken of het in de agenda past en dan regelen we het op die manier.
1: Ja, ja.
2: Heb ik straks ook nog een vraag voor je in de afloop.
0: Oké.
1: We gaan eens eventjes over het laatste, dus eigenlijk het gedicht van de week, maar in dit geval een song, want je bent uiteindelijk een singer-songwriter. Min of meer, hè, toch? Zo noem je dat toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is de.
1: Dat gaat. Daar gaan we het nu even over hebben. Over het laatste gedicht van jou of song van jou. En vertel eens meer. Hoe ben je daartoe gekomen?
0: Perry's Diner, dat was inderdaad wel het eerste. Joran Gardenier, waar ik het net over had, die heel erg hielp bij de compositie, bij de ideeën. Die zei van, ja, eigenlijk moet je er nog een nummer bij hebben. Iets wat gaat over een kerstdiner. Hij zei kerstdiner. En dacht van, ja, het is geen kerstalbum. Dat vond ik ook een beetje. Maar zo gingen we wel een beetje verder sparren. En op een gegeven moment, toen, nou ja, zoals het bij mij vaak gaat, zat ik dan midden in de nacht, was ik een keer wakker. En toen dacht ik van, ja, maar er zijn bijvoorbeeld ook projecten die die hun deuren, er zijn, zeg ik projecten, ik bedoel een restaurant, die hun deuren open doen na sluitingstijd, of die bepaalde programma's hebben of bepaalde ideeën hebben, waardoor je Bijvoorbeeld als je dakloos bent, dak- of thuisloos, of als je op wat voor manier dan ook niet aan eten kan komen, dat ze dan met de overblijfselen van die dag gaan koken. Dat ze dan een soepkeuken maken in de avonduren. En dat idee inspireerde mij en dan dacht ik van ja, maar in de praktijk kom ik dit dus tegen op mijn werk. Want de stichting In a Circle die kookt ook met de overblijfselen van de voedselbank. Dus als ze te veel hebben aan groenten gekregen, bijvoorbeeld, wat ze nooit meer weg kunnen werken, dan krijgen wij daar een gedeelte van. En dan gaan we daarmee koken. En iedereen mag dan ook langskomen voor de lunch. En iedereen mag gratis meelunchen. En we hebben ook initiatieven, bijvoorbeeld zoals de Dinner & Shop hebben we iedere maand. Dat mensen uitgenodigd worden om te komen avondeten. En dan kunnen ze lekker in de winkel shoppen voor een paar euro. En daarin zie je dingen. Daar kom je dingen tegen zoals ik ze in Betty's Diner beschrijf. Dus bijvoorbeeld die persoon die het toch wel heel erg moeilijk vindt om binnen te komen bij zoiets. Omdat er toch wel een bepaalde drempel aan vast zit. En dan zie je dat die persoon op een gegeven moment helemaal loskomt en zich thuis begint te voelen. En ja, je ziet ook de vrijwilligers die nog even naast hun vrijwilligerswerk ook moeder zijn. Of ook hun werk hebben natuurlijk. Dus dan zijn ze heel druk nog even met hun kinderen aan het bellen. Van ja, is goed, gooi maar, doe maar een pizza in de oven, dan komt mama zo thuis. Of dat ze net een verhaaltje hebben voorgelezen. En nou ja. Het is gewoon, je begint heel erg de waarde te zien van samen eten.
2: Ja, wat je ook vertelde, hè, van ook de associatie die voedsel heeft. Het kan iets heel alledaags zijn, wat je eigenlijk als vanzelfsprekend doet. Het kan een sociale functie hebben. Ja. Je kunt erover nadenken van hoe gaan wij eigenlijk met ons voedsel om. Het heeft heel veel aspecten die jij steeds noemt. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, dat was ook inderdaad het hele punt van het album. Ik wilde graag laten zien, of tenminste aantonen hoe ik het zie qua food sustainability. Want het is soms best wel een beladen onderwerp, wat mensen best wel, wat best wel soms conflict veroorzaakt tussen mensen. Nou ja, milieu, voedselverspilling, dat zijn best wel heftige topics zijn. Ja. Maar het is juist heel erg alledaags. En je ziet juist in de kleinere initiatieven, in de kleinere dingen die mensen doen, dat je daar progress in ziet.
1: Ja, dat progress in ziet. Ja. Ja. Ja, ik vind het erg mooi hoor, zoals dat soort dingen van de grond komen allemaal. Steeds meer eigenlijk. En dat daardoor ook de voedselverspilling toch een stuk teruggeduwd wordt op die manier. Ja, heel apart.
2: Zullen wij eens gaan luisteren naar Betty's Diner? Het zou jammer zijn als we hem niet helemaal kunnen beluisteren. Het is een lang nummer, hè, zag ik. 4 minuten. Dus we gaan er naar luisteren. En als we dan tijd hebben, gaan we het daar nog even over hebben. Betty's Diner, Level Joy.

0: Ja, dat was Level Joy met Bethy's Diner. Ik vind het een prachtig nummer, Joy.
1: Dank je.
0: En ik heb ervan genoten. Ook die tekst, hè? Dus luisteraars, als je het niet helemaal hebt kunnen volgen. Dit is de tekst, het liedgedicht van de week op de website van Radio Lelystad. Ja. Lees het na. Heel erg bedankt voor het luisteren. En Level Joy, ontzettend bedankt voor dit prachtige interview.
1: Dank jullie wel.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
4: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
3: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie.